0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: over Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: AE Radio. Escucha el ritmo.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: en de beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: in een oude.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
6: De aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u aan huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Zie jij nog haarscherp? Of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
11: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin.nl. online-detol.nl.
0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
12: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel Verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
13: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: nog eentje. En dat is de knuffel. Voor deze woensdag, de 22e juli, Daandog en nog eentje. We zeggen goedemorgen.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Het is inmiddels 9 minuten over 7.

Fiona Wills, de grote dansbare hit, de danceclassic hier op Radio Nusspreet. En Gonna Get Along Without You Now. 12 over 7, wees welkom bij de tweede start-up voor deze woensdag de 22e. En Rijkswaterstaat plaatst camera's bij de Merwedebrug bij Gorkum om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds afgelopen zaterdag dicht voor het vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. Het vrachtwagenverkeer moet omrijden via de A16 en de A2. Bij de brug komen binnen 2 weken camera's die kentekens van vrachtwagens gaan lezen. Dus we zijn gewaarschuwd. Goedemorgen. Onderweg Madonna, Elton John, Chris Bauer en OMI. Er is drukwerk van lang geleden.

0: Wat ben je nou van plan?
1: Nou, dat is de grote vraag natuurlijk, hè. Wat ben je nou van plan? We gingen terug in de tijd naar de hits van Drukwerk en Je loog tegen mij. We kijken naar het nieuws, het regio nieuws. En dan komen we terecht in Elburg. Want de gemeente Elburg wil de bekende treurwilg bij de entree van de vesting dit najaar toch gaan verwijderen. De boom kwam onlangs verder gescheept te staan. En volgens de gemeente is een belangrijke wortelaanloop afgescheurd. Boomexpert Gerrit Verhoef vindt dat te snel tot kap wordt besloten. Volgens hem is niet onderzocht of de boom nog behouden of veilig gestabiliseerd kan worden. En daarvoor zou eerst onderzoek op locatie nodig zijn naar de stam, wortels en ook de stabiliteit. De gemeente Elburg wil geen aanvullend onderzoek op of een second opinion laten uitvoeren. Na de zomervakantie wordt er een kapvergunning aangevraagd. Op dezelfde plek moet dan later een nieuwe treurwilg worden geplant. Zo schrijft de redactie dat de VRMG. Gemeente Elburg heeft nog geen reactie op vragen gesteld vanuit onze redactie. Dus we zijn nog met smart aan het wachten op antwoorden. Ja, het is natuurlijk ook zomerreces en zo. Dus ja, hoe snel die antwoorden daadwerkelijk binnen gaan komen bij de redactie, dat is nog even de grote vraag. Goedemorgen, Elton John. Sir Elton John staat voor je klaar samen met Kiki D. Don't go breaking my heart. Even nog even terug naar deze dame. Die voor een paar dagen geleden nog aanwezig was natuurlijk, hè, bij de grote finale wat betreft het WK. Dit is Madonna op Dance Street en haar hit Open Your Heart.

0: Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. En daarvoor trouwens nog de grote hitsingle van Madonna. En dat deden we met Open Your Heart. Inmiddels is het 7:55 geworden. Goedemorgen, dit is de Veluwe Start Op met het laatste nieuws. De politie heeft namelijk een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Daar kwam gisteravond een jonge man bij om het leven in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De schietpartij was rond 10:00 gisteravond aan de Graafse Weg. Vanwege de Nijmeegse Vierdaagse en ook de feesten die daaraan gekoppeld zijn, was het op dat moment druk in de stad. Gisteravond zei de politie geen verband te zien tussen de schietpartij en de Vierdaagse Feesten. De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Onderzocht wordt nog of er meer betrokkenen zijn. De politie roept getuigen op zich te melden. En dat kan natuurlijk via de welbekende nummers 0900 88 44 bijvoorbeeld. Kijken we nog even naar het lokale nieuws. Want de bouw van het toekomstige logeerhuis in Nunspeet moet eind september van start gaan. De bouwovereenkomst is inmiddels ondertekend, waarmee de voorbereidingsfase is afgerond. Het project is financieel nog niet helemaal rond. In totaal is zeker 2,5 miljoen euro nodig voor de bouw en ook inrichting. In juni stond de teller op bijna 1,98 miljoen euro. Donaties en inzamelingsacties blijven daarom hard nodig. Het logeerhuis wordt een plek waar mensen tijdelijk kunnen verblijven, zodat hun mantelzorger eventjes rust kan nemen. Zo krijgen mantelzorgers de kans om bijvoorbeeld een weekend of een week op adem te komen. Zo schrijft dat allemaal ook via onze website. En het laatste nieuws vind je daarop terug. Dat betreft dan rtvnunspeet.nl, maar ook de gezamenlijke website de vrmg.nl. Kortom, je hoeft niks meer te missen wat betreft het lokale en het regionieuws.
1: Dit is jouw ochtend. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het slachtoffer is een jonge man, hij overleed in het ziekenhuis. Het aantal aanslagen met explosieven is flink afgenomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren het er bijna 600, zo'n 125 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het Braziliaanse Amazone-regenwoud is vorig jaar ruim 3 miljoen hectare bos afgebrand. Dat is het laagste oppervlakte sinds het begin van de metingen, 41 jaar geleden. Volgens experts is Brazilië beter voorbereid op bosbranden. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Guusje Meeuwis. En zij is alles hier op de radio bij de Veluwe. Staat op 6:30 inmiddels. Een minderjarige jongen is veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke jeugddetentie voor onder meer een poging tot een overval op een tankstation in Nijkerkerveen. De jongen bedreigde in februari vorig jaar een medewerker met een mes, maar ook met een klauwhamer en eiste geld. Toen een omstander ingreep, vluchtte hij zonder buit op een fatbike. De tiener was ook betrokken bij 2 andere geweldsincidenten in Nijkerk. Toch hoeft hij niet de cel in, omdat hij volgens de rechtbank inmiddels op de goede weg is. Wel krijgt hij verplichte begeleiding, psychologische onderzoeken en moet hij bijna €10.000 schadevergoeding betalen. Dat schrijft in de regiobladen van vandaag. En we blijven bij die regiobladen, want ene slachterij Thomassen Duktoe die zegt maatregelen te hebben genomen om het gebruik van het bedrijfsterrein aan de regels te laten voldoen. Zo zijn afzetlinten, maar ook versperringen geplaatst en rijden de vrachtwagens nu via een andere route. De gemeente Ermelo controleert of de aanpassingen voldoende zijn. Het bedrijf riskeert anders dwangsommen tot €500.000. Na het zomerreces maakt het college de balans op. En daarnaast loopt trouwens ook nog een grotere juridische procedure over de ingetrokken vergunningen. Op 3 december behandelt de rechtbank in Amsterdam een zaak die bepalend kan zijn voor de toekomst van het bedrijf. En dat allemaal in Ermelo dus. Ook dit allemaal terug te vinden in de regiobladen van vandaag. Woensdag is het 22 juli 2026. Goedemorgen. Ik sta voor je klaar van Justin Timberlake. De Rembrandts, de With Stars staat op de playlist. Maar ook zo dadelijk nog eventjes een huisje op wielen van Frank van Etten. Terug naar de hits eerst van Fleetwood Mac hier op Nunspeet.

Dino Martin, hier op Radio Rustwet, jong en dom geweest op de Ambachtstraat, dat is in Nijkerk. Was afgelopen maandagmiddag rond 1:15 twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. De gewonde bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, zo schrijft de redactie van de VRMG. Het ongeval gebeurde maandag rond de 1:50 op de Ambachtstraat. En door deze botsing raakten beide vrachtwagens zwaar beschadigd. Een van de chauffeurs raakte bekneld in zijn cabine. De brandweer bevrijdde de bestuurder, waarna hij met spoed per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. En ook het mobiel medisch team, kortweg afgekort het MMT, kwam daar te plaatsen. De traumahelikopter landde ook op het fietspad aan de Edisonstraat om medische ondersteuning te verlenen. De politie heeft nu inmiddels bekendgemaakt dat de gewonde bestuurder, een 42-jarige man uit de gemeente Roerdalen, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een speekseltest wees uit dat hij drugs had gebruikt. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur en is later overgebracht naar het bureau. De andere vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval, zo schrijft de redactie dat allemaal van de VRMG. Allemaal terug te vinden dus op de vrmg.nl. 7:45, goedemorgen. Dit is de Veluwe Startop. Ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Het laatste nieuws en de beste muziekmix. De hits gaan op meneer wat betreft de jaartallen. Zoals beloofd, Huisje van Wielen of Op Wielen staat voor je klaar. Eerst nog even terug naar de hit van Justin Timberlake, Cry Me a River.

En als klein jochie kon hij hier al in de studio met zijn vader. In het begin van zijn zangcarrière, zeg maar. Dat hij nog bij Martin Mol onder de ruifel stond bij de cd-zaak. Erenij was dat natuurlijk, hè? Ja, aan de Dorpsstraat. Heel lang geleden. Frank van het huisje op Wielen. Daarvoor trouwens ook nog Justin Timberlake en Cry Me a River. We gaan er even dus uit voor reclame, nieuws weer en reclame en de knuffel. Straks bij je terug met het vervolg wat betreft de Veluwe. Tot voor deze...

Even terug naar een hit van een poosje geleden. Diana en Michael op de radio. Tijd om de ramen open te zetten en de dag vol goede moed tegemoet te gaan, zeg maar. Dit zijn de Westars bij de Veluwe. Stop met een brand new day.

0: grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienstverlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
1: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kentekengraveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
2: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving. Voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
5: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
6: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier.
7: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij Juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
6: Juwelier Mieke Sieraderie.
7: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
10: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
9: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
11: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
12: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
9: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
15: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
16: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
17: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
18: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
19: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Philip. Onze kip komt gewoon uit Nederland, zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
20: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
6: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
7: Trouwringen uitzoeken voor die allermooiste dag? Bij Juwelier Mieke nemen we de tijd voor jullie. Gezellig, veel keus en een goed advies. Kijk op tijdvoortrouwringen.nl en plan je afspraak.
6: Juwelier Mieke, sieraderie.
7: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
21: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Met zijn derde single inmiddels alweer. Knuffelen voor deze woensdag de 22 juli. Nog eentje dan is het allemaal geheten. We zeggen goedemorgen. Het is inmiddels 9 over 8. Welkom terug.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonten.
0: Nou, fris en fruitig. Het geluid van de Veluwe. Wees welkom bij het tweede uur. Radio Nunspeet. Met onderweg de Hollandse klompplaat. We hebben André Hazes daarvoor gekozen. Eén keer in mijn leven. Eerst nog even terug naar de hits van de Rembrandts. Ken je ze nog? Dit is op Nunspeet met I'll Be There For You.

0: André Hazes, de Hollandse klompplaat voor vandaag. Deze woensdag de 22 juli en één keer in mijn leven. Daarvoor nog de Rembrandts en I'll Be There For You hier bij de Veluwe start-up. We kijken nog even naar het nieuws, want na maanden van afsluitingen en omleidingen gaat de A30 van Ede-Noord richting Barneveld en de A1 weer open. Automobilisten kunnen vanaf komende zaterdagochtend 7 uur 's ochtends weer gebruik maken van de rijbaan. De weg zou eigenlijk oorspronkelijk pas maandagochtend de 27e om 5 uur open gaan. De langdurige afsluiting eindigt daarmee 46 uur, oftewel bijna 2 dagen eerder dan gepland. Dus de heren slash dames hebben daar ontiegelijk hard voor gewerkt natuurlijk. En dan nog eventjes richting Hattemerbroek, want de bewoonster van een woning aan de Mezenhof te Hattemerbroek ontdekte gistermiddag rond 3:30 een brand in haar meterkast. Ze sloeg direct alarm, waarna de brand weer met spoed plaatsen kwam. De brand werd geblutst, de stroom afgesloten en de woning werd geventileerd. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. Over de oorzaak van het vuur is op dit moment nog niks bekend.
1: Altijd dichtbij, altijd actueel. De Veluwe start-up.

0: Dat zijn de lekkere liedjes van een poosje geleden alweer. Je hoorde Shaggy. En dat deden we met zijn hitsingle getiteld Angel.
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor deze woensdag ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de horoscoop voor woensdag 22 juli. Je beleeft vandaag alles intenser dan anders. Blijdschap, enthousiasme, maar ook irritatie en verlangen die wisselen elkaar in hoog tempo af. En daardoor kun je soms heftiger reageren dan je eigenlijk zou willen. En houd daarom voldoende afstand van situaties die emoties onnodig aanwakkeren. Ondertussen bruis je sociale agenda van de activiteiten. Afspraken, etentjes, maar ook spontane ontmoetingen volgen elkaar snel op. Gelukkig krijg je energie van contact met anderen. Geniet ervan, maar vergeet niet af en toe een moment voor jezelf in te plannen om weer op te laden. Is de verjaardagshoroscoop voor deze woensdag. Doe je voordeel daarmee, zou ik zo zeggen. Goedemorgen! De Veluwe staat op, hier op Dunspeet. Voor Dunspeet en de hele regio. Live vanuit het muzikale hart van Oenenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Wow, we hebben nog de liefde van vandaag natuurlijk, hè, voordat we dat vergeten. Echte liefde is...

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het gaat om een jonge man van 18 jaar uit Rotterdam. Het slachtoffer is ook een 18-jarige Rotterdammer. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581, dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin. Die leverde hem 3 Grammys en een Oscar-nominatie op. Het weer, het wordt een bewolkte dag. Alleen vanmiddag kan de zon even doorbreken. Er kan wat regen vallen en het wordt maximaal 22 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
2: Hey Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaats?

Roy Orbison in de Veluwe is erop. Vaste break naar de headlines van 8:30 en Dream You. Het is 5 over inmiddels. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor een aantal landen in het Midden-Oosten verder aangescherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd. Voor de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Kuwait, Qatar en ook Jordanië geldt nu een oranje advies. En dat betekent dat vakanties naar deze landen afgeraden worden. Geadviseerd wordt alleen naar de landen te reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is rood. Reis er niet heen, zo zegt de minister, of de ministerie moet ik zeggen. Aanleiding voor de aanscherping is de opgeleide oorlog tussen de VS en Iran. Als reactie op aanvallen van de VS bestookt Iran bondgenoten van Amerika. Zo schrijft het allemaal ook vandaag dus in de bladen. Dan pakken we nog eventjes de papieren krant erbij, want daarin wordt het volgende geschreven. Kippen vangen door ze aan 2 poten op te tillen mag niet. Zo oordeelt het college van beroep voor het bedrijfsleven, het CBB moet ik zeggen. De staatssecretaris maakt een uitzondering die dat gedoogde, maar volgens het CBB mag dat niet volgens de Europese regels. De rechtszaak was aangespannen door de dierenrechtenorganisatie Wakker Dier en gaat over een bedrijf dat kippen vangt voor het vervoer naar het slachthuis. De NVWA houdt hier toezicht op. Kippen aan de poten pakken is lang gezien als de conventionele manier van kippen vangen, maar ja, is al zo'n 20 jaar verboden. Er zijn alternatieve methodes, zoals de kippen onder de borst oppakken. Het is arbeidsintensiever en dus ook duurder. De toenmalige staatssecretaris maakt een uitzondering voor het bedrijf met een aantal voorwaarden. En nu is er dus een streep doorheen gezet, dus het mag niet meer aan de poten gepakt gaan worden.

prachtige jarenklassieker hier bij de Veluwe Stop Op. En dat delen we natuurlijk met Major Tom. En daarvoor trouwens ook nog de grote hitsingle van Justin de Wild en Cheerio. Het is 9:13 inmiddels geworden. De woensdag editie wat betreft de Veluwe start-up voor Nunspeet en de wijde omgeving. Zoals je weet ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media. Voor de

Eens even kijken, we gaan naar een update doen. Vandaag overheerst de bewolking, kan er zo af en toe wat lichte regen vallen. Later vanmiddag breekt de zon zo af en toe door. Maar in het oosten van onze provincie blijft het echt grijs. Bij een matige noordwestenwind worden we ongeveer 20 graden Celsius. Vanavond blijft het droog met zon en wolken. Vannacht neemt de bewolking toe, daalt de temperatuur naar zo'n 12 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk wat warmer. Donderdag morgen blijft het droog, temperatuur rond de 21 graden. Vrijdag is er meer ruimte voor de zon, wordt het maximaal 24 graden. Komende zaterdag dan, dat kan ik je melden dat het zaterdag droog verloopt. Het ook vrij zonnig weer is. Met ongeveer 25 graden Celsius is dat toch weer de hoogste temperatuur voor deze week, kan ik je melden. Zondag wederom meer bewolking aanwezig en kans op enkele buien. Nuts willen van een goedemorgen. 8:15. Emma Heesen staat voor je klaar met haar nieuwe single Hard te breken. Maar eerst die eerste grote hit van Roxette. Marie Fredriksen en Per Gessler op de radio. Op deze woensdagmorgen. Dit zijn ze met The Look.

Oh ja, een stem die ons raakt natuurlijk. De titel die gevaarlijk klinkt, maar wel heerlijk blijft hangen. Emma Hees is hier op Radio Nutsweet en dat deden we met de hartebreker. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen, zo schrijft de NWS. In de eerste helft van dit jaar waren het er in 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode in 2025. De meeste daders zijn jonger dan 25 jaar en bij vrijwel alle aanslagen is vuurwerk gebruikt. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met diverse instanties, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook het Verbond van Verzekeraars, om aanslagen met explosieven te voorkomen. Met de postsector wordt er gewerkt aan het tegengaan van illegaal vuurwerkhandel via pakketten. En daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. Dit allemaal dus ook in de bladen wat betreft vandaag, deze woensdag de 22e. Dit was het voor vanochtend weer, vroeg in de ochtend van 7 tot 9. Oftewel, de Veluwe start op. Zo dadelijk Roy Scheerman op de radio. Zoals gebruikelijk van maandag tot en met woensdag tussen 9 en 12 uur is hij verantwoordelijk voor de ochtendkracht. Er kan weer gestemd worden op een van de drie. Ga daarvoor naar de Facebookpagina van RTV Nunspeet. Er staan weer drie lekkere hits voor je klaar. Maar ja, er kan maar eentje op de playlist gezet worden. En welke gaat er winnen vandaag? Check het eventjes en breng je stem uit, zou ik zo zeggen. Bedankt voor het luisteren. Morgenochtend zijn we terug om 7 uur. Wat betreft de Veluwe staat op. Wat mezelf betreft vanmiddag weer tussen 12 en 2 met het lunchprogramma Eet u smakelijk. Top besluit nog eventjes. Tot aan de reclame voor het nieuws van 9. Duo Maaien op de radio. Dit zijn ze met Als ik jou aanraak.

0: gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
3: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u aan huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
2: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
4: Agrotuinendier.
5: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
4: Agrotuinendier.
5: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws. Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Dijf wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 4 kilometer. Vanaf Vaassen duurt het 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

Non-stop brons. Gaat voor goud. Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

Non-stop, non-stop, brons. Gaat voor goud. Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar drie loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

Alles op. Non-stop. Brons. Gaat voor goud. Barneveld. Achterveld. Hoevelaken. Nijkerk. Garderen. Kootwijk. Nijkerkerveen. Terschuur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn, is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar daarvoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifantenivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een half uur vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht vanwege slecht wegdek daar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar daarvoor. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

non-stop, non-stop, brons. Gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bergingswerk op de A12 van Arnhem naar Utrecht zorgt bij Veenendaal voor 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En slecht wegdek zorgt voor 25 minuten extra reistijd op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Eep en Apeldoorn-Noord staat 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de onderzoekers

0: speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen.

0: En na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en beloofde het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord doe je er een kwartier langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: A1 Radio.
2: Hi, my name is Francis and I'm a dripaholic.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn heb je tussen Epe en Apeldoorn Noord een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio.
1: AEN Radio.
0: AEN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië één dode gevallen. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.

0: Let me be your hero.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn voor knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse overheid heeft haar reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is de vertraging 20 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
4: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zou volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de vertraging een kwartier. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder ook een kwartier oponthoud. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de rechte rijstrook dicht door slecht wegdek. En er sta je ook 25 minuten door in de file. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar is de link. Rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zou volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

89.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren.

0: Mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. En de prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog, aldus deskundigen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
2: De stem van

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: Lekker hoor.

Ja, sorry. Ik dacht dat Caro Emerald al heel lang ging lopen. Ik begin al helemaal verkeerd om 6:15 hier op ARN Radio. Wat sneu ook weer. Maar ik was zo van de leg. Want Karsten en John is niet meer ver weg. En je hoort het al. Het rijmen en dichten, ja, dat gaat ons goed af. Maar dat is ook niet erg. Wij vinden dat totaal geen straf. Hey, dat vinden we leuk om te doen. En ondertussen zet ik de cd-spelertjes aan. Ik knal de Spotify aan hier in de studio. En dan is het nog maar één ding. Hoppakee, lekker gaan. De studio is helemaal klaar. Het enige wat ik nog nodig heb, is een beetje koffie. Om wat rustiger te worden. Of misschien weer wat opgewekter te worden. Een lange, drukke dag gehad. Hebben jullie dat ook? Nou, daar gaan we vanavond wat aan doen. We gaan gewoon heerlijke, rustige muziekjes draaien. En op een gegeven moment gaat het natuurlijk wat meer los. Net zoals dit. Ja, hoezo? Die herrie ineens, hè? Ik snap het zelf ook niet. Het systeempje is een beetje verslag. Ah, dat mag! Zo is het. A1 Radio, vanaf 7 uur, Karsten en John. En ik zei het net al, nu eerst Caro Emerald. En ik had het al over de lunch. Nou, die was zwaar gevallen vandaag. Ik had namelijk een frietje op qua lunch. Een frietje oorlog. En oorlog valt altijd zwaar. Nou, deze helemaal. De liquid lunch. Oh, dat had ik beter kunnen doen.

0: Emerald. Heb ik alles al klaarstaan? Nee, ik ben al lang niet zo ver. Ik heb alleen het applaus bij de hand. Dankjewel, bij de hand. En voor de rest gaat het een heerlijk showtje worden zo meteen. De opstart van Karsten en John. Eén probleem? John Molenaar is er niet. Nee. Wat is er met hem aan de hand? Hij is in vakantieland. Ja, dat moet ook gebeuren, toch? Vind ik ook. Ik ga pas in oktober. Laat dat even weten wanneer je op vakantie gaat via het WhatsApp-nummer. Zal ik het WhatsApp-nummer even bijpakken?
1: Kijk hoor.
0: Altijd leuk opnieuw verbinden, mensen, met het WhatsApp-nummer van A1 Radio. Ja, ik ga het nog niet noemen, hoor, als hij nog niet verbonden is. Ondertussen hoop ik dat je zelf al een kopje koffie hebt gehaald. Want mij is het nog niet gelukt. Nee. Zonde, hè? Maar we maken er wat van. Ik heb trouwens ook wat ontdekkingsmuziek weer bij me. Ik denk dat ik er gelijk iets van ga draaien. Want ik heb er eigenlijk wel zin in op zo'n lekkere woensdagavond. Dat die hitte ook een beetje is weggeregend. En dat we gewoon er weer een beetje tegenaan kunnen. Even lekker. The right place. Only the wrong time. Otis Rush. Even lekkere bluesmuziek. Waarom ook niet? Ja, omdat het kan. Vorige week vertelde ik al dat ik naar een heerlijk bluesconcert was geweest. En daar is dit een beetje het verlengde van. Dus elke week wel een lekkere bluesplaat die je misschien kent, maar waarschijnlijk niet. Dit is uit 1976, Otis Rush dus.

Zei het vorige week al tegen John Molenaar hier op A1 Radio... hoe dat blues misschien wel zo lekker is... omdat het ook zo verschrikkelijk voorspelbaar is af en toe. Hij werd als een van de vernieuwers gezien van de Chicago Blues... en zijn stijl had invloeden op gitaristen als Eric Clapton... Peter Green en Stevie Ray Vaughan, dus niet de minste... Otis Rush. En we gaan er als een... We gaan er zo snel mogelijk doorheen. In een rush gaan we er vandoor. Even kijken. Ik zit ineens te denken. Rush was natuurlijk ook echt een vette band. Moet ik daar niet gewoon even iets van draaien? Als we dan toch lekkere linkjes aan het gaan doen. Gewoon Tom Sawyer, de bekendste van Rush. Ja joh, waarom niet? Gewoon rock and roll op die radio.

0: Lekker hoor. Tom Sawyer van Rush. Even een stukje gewoon, hè. Want we moeten zo naar het nieuws van 7 uur. En dan begint de echte grote Karsten en John show natuurlijk. Je ontdek je natuurlijk gek met Karsten en John. Zometeen en nog heel veel leuke dingen. Gedichtjes. We hebben een special guest weer. En er komt nog heel veel meer aan.
1: Op A1. Goedenavond.
0: Hallo.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Klopt.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio.
0: Hoi.
3: In het West-Afrikaanse Liberia.

0: heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van 500 euro. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument. En toeristen betaalden jarenlang 40 euro voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing. En ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Let's go. Met

0: dames en heren, jongens en meisjes. De Grote Karsten en John Show. Deze week zonder John Molenaar. Oh. Hey, hij is op vakantie. We kunnen hem natuurlijk proberen te bellen nog later. Nou, ik denk niet dat hij opneemt. Zal ik eens even kijken, want ondertussen krijg ik wel van alles binnen. Nee. Het is niet John Molenaar. Maar wel een mystery guest die eraan zit te komen. Wie zou het zijn? Is het een man? Is het een vrouw? Is het een vleermuis? We komen er vanzelf aan. Maar natuurlijk ook nog heel veel andere leuke dingen tijdens de Karsten en John Show. Ik zal het grote draaiboek wat John Molenaar normaal altijd maakt even erbij pakken. Ik heb het nog niet eens geopend. Klik, klik, Karsten en John A1 Radio. En dan vertel ik u, dames en heren, ik zal u even met u aanspreken, dat we aflevering 25 zijn aanbeland. Hoor u het goed?
1: Attention!
0: 25 alweer! Ah. Ik zou er ook rustiger van worden, dat snap ik helemaal. Aflevering 25 van Karsten en John met zometeen de gedichtkast. Natuurlijk de connection. Ja, ook zonder John gaat hij door. Het krantje speuren. Ik heb nog een spel wat ik moet gaan doen en ontdekken. Ik heb heel veel verhalen voor jullie. Maar dat ga ik natuurlijk alleen maar vertellen als hier die mystery guest is. Zal ik maar gewoon beginnen met een klein beetje stress die ik heb? Ja, waarom ook niet?

0: yes.
1: En nou heb ik normaal gesproken natuurlijk John, die kiest dan iets hier in de studio. Maar even kijken. Oh ja, nou, kan ik het hiermee? Ja, oké. Okay. Ik heb een schroevendraaier en dan valt hij of met de schroevendraaier kan naar mij toe of naar de andere kant. Dan heb ik hier de Best of Robbie Williams. Ja, mensen, sommige mensen hebben hem gekocht. Of ik heb dan ook nog, ja, toch weer een bluesplaatje. Ik moet het af en toe doen. Of B.B. King live at Apollo. Ik had er vorige week al bij. Als hij met de punt naar mij valt, wordt het B.B. King. Andersom is hij Robbie Williams. Komt-ie!

0: mij. Heeft u goed opgelet? Ja, we gaan toch weer de blues in. En dan die plaat die hij ooit maakte, doen we gewoon met U2. Alleen dan solo, volgens mij, is dit. B.B. King. The King of the Blues. Play. Kom op. Play. Do it. Ah, hij doet het. Denk ik. Dames en heren. Play. Play.
1: Ah. The King of the Blues. B.B.
0: Zeggen dat hij er is. Ik begon al peentjes te zweten bijna. When love comes to town. Als het goed is, beginnen ze daarmee, hè. In live at the Apollo in New York City, baby. The city that never sleeps. The king of the blues, B.B. King. Duurde altijd natuurlijk even, hè, voordat hij binnen kwam waggelen. En die man was de kleinste niet. En dan was het een groot podium. En dan moest hij naar binnen komen. En dan zie je hem al het podium opschuiven. Hij pakt zijn gitaar, Lucille.

0: Het applaus wordt al gegeven. B.B. King. En hij is ook wel echt de king of the blues. Hoor. Vorige week had ik allerlei bluesplaatjes laten horen, een half uur lang. En dit was er dus eentje eigenlijk ter afsluiting van toen. Heb je dan een week op gewacht? Een week over moeten nadenken? Ja, inderdaad. Oh, shit. We gaan natuurlijk gewoon gedichten doen. Ja, dat is waar. Ik pak hem erbij.
1: Karsten en Jong.
0: Bijna kwart over zeven.
1: Hebben bizar gedachten.
0: Al bizar? Al bizar.
1: Die zijn niet te rijmen.
0: Maar wat is er dan mee aan de hand? Maar al

0: Ja.
1: Dit is de gedichtkast.
0: Ik heb trouwens die koffie gepakt uit die kantine. Even een huishoudelijke mededeling. Even iedereen opletten hier bij A1 Radio.
2: Attention!
0: Koop eens fatsoenlijke koffie, mensen. Hier kun je toch niet op leven? Echt, mijn bek staat niet in de fik, maar je weet wel dat je zo'n vieze mond ineens hebt. Nou, dat krijg je van deze koffie. Weet je wie ook vaak een vieze mond heeft? De hond. Zo heet het volgende gedicht. We zijn een minuut te vroeg eigenlijk. Eigenlijk moet ik gewoon nog een minuut wachten natuurlijk, want het is over 30 seconden pas kwart over. En al die miljoenen die schakelen natuurlijk in voor de gedichtkast. Oh, stom dat ik daar niet aan heb gedacht, zeg. Ondertussen is het nog maar 20 seconden, dus we kunnen net zo goed met z'n allen even blijven wachten. Ja, sommige mensen die moeten ook wachten, net als honden. Daar gaat het gedicht zo meteen over. Honden die moeten ook vaak wachten, op een baasje natuurlijk. Totdat ze iets te eten krijgen of wat dan ook. Maar we kunnen beginnen, het is al zover. Zit, lig, hier, naast, volg, op, tussen, plaats, wacht, wacht en kom voor. Niet in die plas, poten weer goor. Naast lopen, kijkies, koekje gooien, pak, net mis. Kom maar, meisje. Goed zo. Wauw. Hier heb ik een diploma voor jou.
3: A1 Radio. Goedenavond.
0: Hallo.
4: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
0: Ze heeft namelijk een diploma gekregen. Ze is geslaagd voor de cursus.
3: Ja. De stem van jouw regio.
4: A1 Radio.
0: Ja, dat dacht ik ook. Het hondje is gewoon geslaagd voor de pubercursus. Moet ik toch even mededelen. Iedereen in Nijkerk, Barneveld en omgeving moet dat even weten. De echte Bowie is nu een grote meid geworden. Zo is het ook. Over een kwartiertje komt er toch nog een gast in de studio. Dan denken jullie niet allemaal, hey gast, praat eens lekker niet zo in jezelf, maar praat eens tegen iemand anders. Nou, dat ga ik dan ook gewoon doen. Dan ben ik niet zo'n rare kwast, deze gast. Then I gonna make it up with you, the Queens of the Stone Age.

0: Queens of the Stone Age.
1: Karst, als John er is, ga je dan gewoon... Ah, shit, er zit hier zo'n vies fruitvliegje, weet je wel? Dat is de laatste tijd dan... Je denkt, er zijn helemaal geen vieze fruitvliegjes nu... maar er zijn heel veel vieze fruitvliegjes. Je denkt, met dat warme weer is een beetje voorbij... ze zullen wel verdwijnen. En het worden er alleen maar meer, volgens mij. Gedijen ze alleen maar bij 20 graden, heb ik het idee. Zal ik het eens opzoeken? Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Even kijken, fruitvliegjes. Wanneer doen ze het? Fruitvliegjes, wanneer doen ze het? Gaan ze het hardst? Hoe zeg je dat dan? Fruit. Ik zal het zelf typen. Fruitvliegjes. Wanneer zoveel? ChatGPT. Tell it me, baby. Ah, waar komen de fruitvliegjes zoveel vandaan? Ah, vooral in de zomer en de vroege herfst. Ah ja, ze vermenigvuldigen zich dus razendsnel... bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden. Nou, ik weet niet wat ze hier allemaal hebben gedaan. Maar waarschijnlijk ligt hier ook overrijp fruit, groente, lege flessen... GFT-afval en vochtige afvoeren. Die trekken ze namelijk aan. Fruitvliegjes kan in een paar dagen tientallen tot honderden eitjes leggen. En daardoor wordt het een vieze, gore pokkenzooi in je huis. Of in je studio van A1, zegt ChatGPT. Grappig dat hij weet waar ik ben, hè? Dus wat doe je? Fruitschaal leeg, GFT-bak leeg. Lege flessen wijn bijvoorbeeld, moet je ook even weghalen. Ja, dat is bij ons thuis een beetje het probleem. En alles goed doorspoelen ook. Heb je ze binnen in huis of heb je ze in de tuin? Dat is altijd irritant, hè, met ChatGPT. Die blijft altijd doorvragen. Je kan eeuwig doorgaan met ChatGPT. Kreeg ik dus de vraag van een luisteraar die in de auto zit... of ik dan een gedicht wil voorlezen, omdat hij dat zo leuk vindt. Zal ik er dan gewoon eentje even doen van vorige week? Dat is misschien eigenlijk wel een goed idee. Dan hebben we er gewoon gelijk nog eentje gehad... en dan zitten we er gewoon lekker in... en dan hoef ik de komende uren misschien niet... Ah, jawel,

0: jingles op A1 Radio. Je hoort je woensdag tussen 7 en 9.
1: Even. Proost, hè, op de helft van de week.
0: Komt-ie dan. Heb jij eigenlijk een bucketlist, John? Deze was van vorige week, hè, toen praat ik nog tegen John natuurlijk. Hoe vind jij dat ongelooflijk dom? Ik heb hem niet. En om er een te maken heb ik helemaal geen tiet. Maar... Oeh, ratel. Ik dacht deze week, ik denk er ineens aan. Waar zou ik het liefst op dit moment naartoe gaan? Een echte jazzclub zoals in New Orleans.
2: Een bandje kijken en daarna iedereen weg. Dag, tot ziens.
0: Met een whiskietje zonder telefoon. Genieten van de muziek. Echt alleen van de muziek gewoon.
2: Of een comedycafé. Lig je elke avond lekker in een deuk?
0: Nee. Ik moet eerlijk zeggen, een oldschool jazzclub. Dat lijkt me leuk.
2: Dank u, dank u.
0: En dan zit je zo in je eentje een beetje heel je Spotify-lijstjes rond te bladeren. En dan denk je van, oh, ik wil eigenlijk nog even iets leuks draaien voor aanstaande woensdag. En dan kom je hele gekke plaatjes tegen. En soms zeggen mensen ook nog wel van, hey, heb je hier wel eens aan gedacht? En dat is dan een mix, zegt iemand, tussen de Prodigy en Idols. En niet Idols met Henk-Jan Smits, nee, Idols, een rockbandje uit Engeland. Dus een mix tussen een andere rockband en de Prodigy. Kun je iets voorstellen? Nee, dat kan ik ook niet. Ik kende ze ook helemaal niet. Ze heten namelijk de Skinner Brothers. En ze hebben een nieuw EP'tje uit. En eentje daarvan, een singeltje, heet Apex Predator. En het is dikke shit, jongens. Je moet het echt even horen, want je weet niet waar je hoort.

0: no threats, no competition. It doesn't survive by chance. It survives because it dominates everything around it.
1: Het is niet voor niks op A1 op woensdagavond. Het zijn de gasten die verrassen.

0: Wie zijn het dan?
1: Het zijn de gasten die verrassen.
2: Karsten en John.
1: Het zijn de gasten die verrassen.
2: Karsten en John.
1: De ene is gek, de ander is raar. Karsten van Dijk en Johnny Molenaar. Het zijn de gasten die verrassen.
2: Karsten en John.
1: Ze knallen op A1, jouw radio station.
0: Wat een geschreeuw allemaal. Moeten we maar een klein beetje rustiger aan gaan doen, denk ik, hè? Lijkt me denk ik wel een verschrikkelijk goed idee. Rust ineens, mensen. Billie Eilish op A1.

0: Het is eigenlijk wel lekker, hè, als die deur zo open staat. Het waait een beetje door. Ik heb ook het idee dat ik na al die 30 graden die we hebben gehad de laatste weken, dat ik gewoon echt weer moet afkoelen of zo. Heb jij dat ook, Robin?
1: Zeker.
0: Oh. Ja, we hebben een lampje in de studio.
1: Ja, ik zie allemaal een soort kermislicht, ja.
0: Ja, dat klopt. Dat hebben we speciaal voor jou gedaan. Ja. Want jij wilde eigenlijk naar de kermis in Tilburg.
2: Ja, ik was bij de kermis in Tilburg maandag.
0: Opgelet!
3: Attention!
0: En ben je nog ergens in geweest toevallig?
2: Hoe heet dat ding ook weer? Niet de turbopoliep, ja of wel?
0: Nee. Turbopoliep?
2: Jawel, dat is dat ding van...
0: Wat heb je in je muil? Turbopoliep.
2: Ja. Nee, de turbopoliep is die attractie waar ook die... Oké, okay, let's go, gast vandaag.
0: Oh,
2: nee,
0: zo, ook als dit. Zoiets als... ja. Die dingen en...
3: Turbo! Op de turbo!
0: Die alles komt voorbij dan, hè?
3: Yeah!
2: En ik heb nog een, maar dat kon je niet bij de turbopoliep winnen, een pinguïn gewonnen.
0: Hé, hey, ja. Wat vet! Ja. Dat is een grijpding.
2: Nee, met een eigenlijk echt de allerduurste pinguïn ooit bij een soort dartspel.
0: Oh, wat grappig.
2: Dat je ballonnen moest kapot knallen.
0: Het is natuurlijk sowieso die periode. Hè. Het is, wat is het nou, 22 juli. Het zijn alleen maar festivalletjes en dingen die overal druk zijn. En noem het maar op. Overal is wat te doen. Zelfs hier in Nijkerk.
2: Ik ben vaak op de kermis in Nijkerk ook geweest.
0: Oh, ik zag nou pas namelijk ook hier in het krantje. Dat is even een vooruitblik, dames en heren. Want straks gaan we natuurlijk weer kantjes speuren. Maar ik zat stiekem al even te kijken, want normaal doet John dit. En ik denk, ja, die bereidt het altijd wel voor. Dus laat ik ook een keer kijken. Je hoort, het is een echte krant.
2: Ja.
0: Ja. We zijn heel ouderwets hier. Even kijken. Oh, zomerfeesten zijn hier.
2: Klinkt leuk.
0: Ja, daar zag ik één heel leuk ding staan. En daar stond dan, even kijken, zomerfeesten. Nou, daar is een beachvolley ding. En wat is er allemaal meer? Touwtrekken en optredens van onder andere... Ja, let u op. Tim Bouw en Boer Benny.
2: Zo.
0: Ja, die doen allemaal mee. En donderdag 27 augustus heb ik nu al zin in... De Nacht van Nijkerk.
2: Het klinkt nu al spannend. Maar ja. Wat kan ik daarvan verwachten, Karsten?
0: Ja, nou, dat weet ik dus ook niet, want het staat er niet bij...
2: Maar
0: ik
2: kan het klinkt alsof jij de Nacht van Nijkerk een keer hebt meegemaakt... en je er niks meer van herinnert.
0: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Maar ik kan je vertellen, wanneer denk jij... Even de eerste quizvraag. Oh. Wanneer denk jij, is de Nacht van Nijkerk? Is dat A, vanaf 12 uur tot 5 uur 's nachts hier in Nijkerk? Is dat B, van 12 uur tot 5 uur 's nachts in Hoevelaken?
3: Nou,
0: is dat C, van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts hier in Nijkerk? Of is het van 12 uur tot 6 uur 's ochtends in Barneveld?
2: Ik mag toch hopen dat het geen strikvraag is.
0: Nee.
2: Maar ik ben bang van wel.
0: Ja, het zou zo kunnen.
2: Ja. Ik zag hier net mensen voorbij lopen. Die zijn ongetwijfeld onderweg na de nacht. Lang lopen. Ik mag hopen die avond in Nijkerk. Nacht in Nijkerk.
0: Van 12 tot 5?
2: Ja?
0: Nee. Helaas.
4: A1 Radio. De stem van jouw regio.
0: Oh, dan wilde ik dat er een plaat kwam. Dat was mooi.
2: Ja.
0: Het had zo mooi geweest dat inderdaad midden in de nacht was. Maar het is van 6 tot 1 uur.
2: Nou, het is toch nacht.
0: Ja, één
2: toch
0: uurtje.
2: Één uur, ja.
0: Ja, de avond van
2: Geest
0: Nijkerk.
2: Is ongelijk. Ja.
0: Wat een slecht idee dit ook weer. Zometeen wel leuke dingen uit het krantje speuren. Want er komen zoveel leuke dingen hier vandaan. Hè. En het is natuurlijk hartstikke regionaal, deze A1 Radio. Gezellig, Robin. Leuk.
2: Oh.

0: lijkt wel of je op de kermis zit. Als je deze muziek zo hoort, hè? Jeetje. Dirty Diana, die lag waarschijnlijk in zijn bed. Hè? Oh, Michael Jack. Vroeger noemden we hem gewoon altijd Wacko Jacko. Dan was dat ook gewoon helemaal normaal. Ja, dat dacht iedereen. Dit is gewoon een beetje een gek.
1: En nu is het een held, hè? Hallo.
0: En nu is het ineens een held, want er is een film over hem uitgekomen. Ja. En meer dan 200 miljard opgebracht, weet ik veel.
1: Allerbest bekeken, in ieder geval, biopic ooit.
0: Ja, biopic. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ongekend.
0: Ja, zeker.
1: Terwijl het was een leuke film, maar je dacht
0: ik vond het
1: ook,
0: een hele leuke film.
1: Zeker, maar je dacht ook aan het einde, oh, is dit het?
0: Ja, is dit is het.
1: Nee,
0: daar waren we dus
1: nog niet. Een lange zit ook was.
0: Ja, 2 uur. 2,5 bijna.
1: Ja, ik ben er eigenlijk altijd wel klaar mee bij zo'n film.
0: Ja, ik vind 2 uur ook...
1: Ik vind anderhalf uur top. En blijkbaar is dat dus vanwege... of tenminste, is anderhalf uur ook maximum duur voor een Disney-film.
0: Oh!
1: Want langer is de aandachtspannen van een kind niet.
0: Dit is niet normaal, dat wist ik helemaal niet.
1: Nou ja, dus wel...
0: Maar daarom vond ik vroeger Jean-Claude Van Damme films ook zo vet. Die waren ook altijd maar 90 minuten.
1: Wist jij dat...
0: Liefst 89.
1: Niet over Jean-Claude Van Damme, maar hoe heet nou die gast, die regisseur die de nieuwe film heeft, die Odyssey.
0: Die Nolan, heeft dus, Christopher Nolan.
1: Die Odyssey. En die heeft ook Dunkirk en die andere vage film.
0: Ja, maar ook Inception.
1: Zeker, ja, ja die film niet, maar ik...
0: Hoe heet die gast? Oh nee, Oppenheimer is hij ook van.
1: Ja, maar dingen die zich op het water afspelen.
0: Ja?
1: Daar laat hij dus een Nederlands botenbedrijf.
0: Ja, uit Urk.
1: Uit Urk. Vind ik zo'n goed verhaal.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, dat heb
0: je daar hebben die mensen tenminste ook nog wat te doen.
1: Ja, maar die gast die zit dus gewoon met Matt Damon op een bootje. En dan kan hij zeggen, yes.
0: Ik zat met Damon op een bootje. Precies. Dat is toch altijd leuk.
1: Dat is toch een leuke name dropping.
0: Ja, ja. Op elke verjaardag heb je Koos weer. Ja. Koos van de waterschap uit Urk.
1: Ja, Koos, ze weten het.
0: Ja, Koos, je zat met Matt Damon.
1: Ja, met wie nog meer? Zeg het nog maar een keer. Ja, ja. Oh, Tom Holland. Ja, leuk, want jij bent ook een Hollander, hè. Ja, ja, ja.
0: Maar,
1: vreselijk.
0: Ja. En dan krijg je natuurlijk ook nog de buurman Sjaak. Die zegt dan ook nog, oh, met Damon vind ik eigenlijk niet zo leuk. Ben Affleck vind ik leuk, want die heeft met Jennifer verlopen is gehad, hè?
1: En heb je nog een andere buurman die zegt... Ja, onze buurman, die is dus met Matt Damon op...
0: Matt Damon?
1: Zo praten ze op
0: Urk.
1: Ja, leuk hoor daar.
0: Ja, zeker.
1: Maar leuker natuurlijk hier in Nijkerk.
0: Ja, in Nijkerk valt zoveel te beleven. Zullen we het krantje speuren doen? Of heb je zoiets van...
1: Staan er ook huizenadvertenties in? Oh. Ik heb toevallig vandaag...
0: Oh, ik maak jou gek,
1: Karsten.
0: Ik moet eigenlijk... Oh, wil je het nu vertellen?
1: Nee, dat zal wel mee.
0: Ga maar je naar Nijkerk
1: jij
0: komen?
1: Als inwoner van Nijkerk, die mij al jarenlang roept... Kom naar Nijkerk.
0: Ja!
1: Ik zag vandaag een prachtig huis in Nijkerk op Funda staan.
0: Op Funda?
1: Op Funda.
0: Dat is ook zoiets. Funda op Funda.
1: Op Funda?
0: Ja. En?
1: En het is wel een stuk goedkoper dan ik aan het zoeken was. Dus dat is op zich ook leuk.
0: Maar alles moest verbouwd worden?
1: Nee, niet eens.
0: Oh.
1: Nee. Maar ze vragen
0: niet te hard roepen, hè?
1: Nee, het is best wel
0: prijzig.
1: Duur, hoor. Ja, moet nog wel wat aan de prijs gebeuren.
0: Ah, ja, zo'n huis.
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: heb je geen reet aan? Dat moet je waarschijnlijk toch niet, maar ik dacht toch leuk.
0: Je kunt kiezen. Ik kan je alvast wat dingen vertellen over Nijkerk.
1: Ja.
0: Maar ik kan ook met een gedicht jou integreren in de omgeving van Nijkerk. Wat er allemaal... te doen is hier.
1: Nou, ik ben zo benieuwd. Waarom zou ik nou in Nijkerk moeten komen?
0: Ik hoor het woord popelen bijna in je mond.
1: Ja, als je mijn woorden in de mond zou willen leggen, is popelen wel een goed woord.
0: Dat dacht ik! Ja.

0: je dat niet?
1: Nou, ook. Maar ja, dat maakt niet uit. Wat is dit?
0: Jonas! Ja! Hou je vast voor de gedichtkast!
2: Oh! Klinkt als die gasten die net die op de rotonde bij de Spar of bij de Jumbo, weet ik, stonden. Die hadden ook van die fatbikes.
3: Die waren ook gasten die verrassen.
2: Ja, denk het wel.
3: Ja, precies.
1: Nou, daar komt hij dan.
3: Ik zat namelijk op mijn fiets van de week. En toen dacht ik, ah, ik ga hier een gedicht over schrijven. Want afgelopen zondag was dat. En als Robin dan langskomt, kan ik hem vertellen over de hele omgeving wat er hier te doen is.
2: Zo benieuwd.
3: Ik ook hoor.
1: Hoe de ruimte komt vooral. Nou, daar komt hij. Ik heb van Wim van Putten gehoord dat ik op het juiste moment naar het muziekje moet luisteren.
3: Ja.
1: Dus, God hebben ze een ziel. Nu had hij gezegd, begin maar alvast.
3: Ja.
1: Zwarte Broek is voor mij om de hoek. 1 kerk, 3 schuren, 9 huizen, bijna geen buren. Je rijdt over het asfalt, door de weilanden heen. Over een grindpad, je kunt er niet omheen. Ik kom in Terschuur, met ook weer een kerk. Op zondag zie je daar eigenlijk niemand, alleen deze vlerk. Er staat een kratje met gratis spul. Zal ik alles in mijn fietstassen proppen? Nee, man, lul. Wat moet je met Mens erg je niet en boeken uit 1200? Laat liggen wat je allemaal ziet. En dan, na Voorthuizen, wat zie je meteen? Alleen maar polder en weilanden om je heen. Wauw, een mooi zonnebloemveld. Het waren er zoveel, ik heb ze niet geteld. Via de weilanden kom je in Appel uit. De mooiste plaats van Gelderland, zegt men naar verluid. Tussen de grote boerderijen weer terug. Misschien voor het eten thuis. Dus trappen. En vlug.
3: Ja.
2: Nu wil je.
3: Ik was al aan het twijfelen, maar die twijfel is nu voorbij. Dus dank
2: je
3: wel,
2: Karsten. Je gaat niet.
3: Nee. Ja. Nee, laat me ook nog met enige vraagtekens achter misschien.
2: Ja,
3: maar,
2: ja, het zijn die gasten die verkrassen. Nee, die die gasten die. Wat doet hij nou ook alweer? Die gasten die verlassen, die massen, die jassen alles erdoorheen.
3: Verkassen dus als je

0: de Arctic Monkeys.
1: Weet je hoe deze heet?
0: Nee.
1: From the Riz to the Rumble. En weet je hoe ik hierop kwam?
0: Nee.
1: Ik was van de week, van het weekend was ik home alone. Mijn vrouw die zat in Paris, de stad van de liefde, l'amour.
0: Ah joh, je hebt in Parijs allemaal kerken, die heb je in Nijkerk ook.
1: Ja, precies, zeker. Hier heb je één hele grote, de Witte Toren. En daar heb je er heel veel.
0: Ja, klopt.
1: Maar ik dacht, weet je wat, ik ga ook gewoon relaxed even voor mezelf een serietje weer kijken. Weet je welke serie ik heb gekeken? Het was op de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Het wordt allemaal voor ons betaald, mensen.
0: Nou, dan zal het vast wel iets super fictieachtigs zijn.
1: Het was erg woke.
0: Was het Dertiger?
1: Ja!
0: Ja!
1: Ik heb Dertiger zitten kijken. Ik vind het een heerlijke serie. Maar daar komt dus fucking goede muziek in voor. Waaronder deze. Die kwam ik ook weer te horen. En toen dacht ik, oh, die ga ik lekker draaien. Nou, zo gedoende.
0: Ja.
1: Ik heb een spelletje bedacht. En dan ga ik jou eerst even een voorbeeld laten horen hoe het moet. En dan...
0: Moet ik het,
1: gaan we het echt
0: goede antwoord geven?
1: Ja, jij moet het goede antwoord geven.
0: Ja, ook dat nog.
1: Het is de Connection.
0: Oh ja, dat is ook NPO.
1: Dus normaal is ook... hier is het Raad Connectionum.
0: Oh zo, ja, ja precies. Nee, dat is fijn dat ik even de uitleg krijg.
1: Dus je houdt een paar liedjes en er zit een Connection.
0: Connection in, ja.
1: Snap je hem?
0: Ja.
1: Dit is de quiz. Is ook verrassend hoor ik.
0: Ja?
1: Doe gezellig mee.
0: Doe gezellig mee.
1: Heb je geen idee?
0: Nee, ik heb eigenlijk geen idee.
1: Is het ook oké?
0: Dan is het ook oké.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja.
1: Het is de Connection namelijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan is het ook oké. Raad Connection hem. In dit geval raakt Raad Connect Robin hem.
0: Ja, dan is het niet leuk, hè?
1: Komt-ie. Deze is naast de deur, hè?
0: Naast de deur?
1: Ja. Hoe heet deze plaat?
0: God, ja, wat erg dat ik dit niet...
1: Hij zei het net op zich al. Zal hem even terug doen.
0: Deur.
1: I can hear the couple fighting right next door.
0: Right next door.
1: Right next door,
0: uiteraard. Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, dit is...
0: Right next door.
1: Ja,
0: ja, dat is één.
1: Ja, heel goed. Dit is een plaat van... The Roadhouse Blues van... Ja, ik zal maar...
0: Bini.
1: Ja, je hoort hem zo meteen wel. Hij gaat nu zingen. Hij ligt in...
0: Oh,
1: ja?
0: The Doors?
1: Ja!
0: Ja!
1: Hij ligt in Parijs, wilde ik zeggen. Oh. Palace.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jij kent iemand die daar hele mooie verhalen over
0: had. Zeker. En veel te lange theatervoorstellingen.
1: dit is een liedje van Bruno Mars en Anderson .Paak.
0: Yes.
1: Samen noemen ze zich ook wel Silk Sonic. Lekkere glijden.
0: Sippin.
1: Hoe heet die?
0: Dit liedje?
1: Ja.
0: Van Yoed.
1: Yoed.
0: God, Yoed. Probeer mee te zingen. Sip, sip in a row.
1: Komt ie hoor.
0: En liefst de door open natuurlijk. Ja.
1: En mijn liefde door.
0: Dus wat denk je dat de Connection is? Ik denk iets met een lift of een deur van een lift.
1: Ja, ik had er nog wel
0: een. En nu heb je Teddy Zwem natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Die kan dus helemaal niet zwemmen, hè, die man.
1: Nee, maar hij gaat er heel vaak van deur.
0: Ja.
1: Hij zingt gewoon, denk ik ook, trouwens.
0: Ja, ja,
1: en dan
0: ja.
1: Had ik nog Kaleo, maar dat kent niemand dit nummer.
0: Nee.
1: Want dat heet Backdoor.
0: En moet je al die fragmenten nog laten horen, ook nadat het juiste antwoord is gegeven?
1: Nee,
0: of...
1: je hebt gelijk. Oké, ja. Leuk. Dit reminds me, ik had net een paar platen binnengekregen van Kaleo. Want het is de 10th anniversary van AB, dat album. En daar moet ik zo meteen even wat van draaien. Lijkt me.

0: Stevens met Van de White Stripes hierna? Jouw kennende?
1: Even kijken. Nee.
0: Oh.
1: Het zijn de Lavina Boys.
0: De Lavina Boys.
1: De Lavina Boys?
0: Ja, nee, maar ik heb hem nu al, want het is een zebra.
1: Ook een zebra?
0: Ja.
1: Nou zeg, wat hebben ze dan met
0: Stripes,
1: elkaar,
0: ja,
1: met elkaar te maken? Die zebra's? En wie is dit dan? Een heel leuk, schattig meisje. Ja, dit raad je nooit. Dit is While I'm Here. Klein stukje luisteren dan, dames en heren. So many things that I can question. Het is een Nederlandse actrice die op een gegeven moment is gaan zingen. En ze heet Abby Hoes. Dat is een dubbele hint in haar naam. Abby Hoes. De volgende. We gaan van stad naar stad. City to city.
0: Ja, maar...
1: Weet je niet hoe die heet? Zo. The road ahead is empty. Ja? Ja? Ja? Dus road ahead van City to City. Abby Hoes. Zebra. Zebra. Nou dat. Hè? Komt er nog één?
0: Veel te moeilijk spel dit.
1: Ja, zeker. Het slaat op het eerste woord.
0: Zebra.
1: Van dit nummer.
0: Oh.
1: Om het ingewikkelder te maken. Je weet niet wat dit is. Beat It.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar...
1: Om het nog ingewikkelder te maken. Deze artiest heeft iets gedaan.
0: Nee, maar hij heeft niemand vermoord of
1: ja,
0: zo.
1: Nee. Maar hij heeft iets gedaan. Wat wel familiar is met de band waar dit allemaal over gaat. Kom allemaal maar samen.
0: Ja, Jezus, de Beatles.
1: Ja. Ja. En dan zoek ik specifiek...
0: Abbey Road.
1: Ja!
0: Ik snap hem, het zebrapad.
1: Nou. Ja.
0: En hoezo, oh, Abbey Hoes, Abbey Road. Ja, ja, ja, leuk.
1: Road ahead is empty.
0: Road ahead, zo.
1: Ongelooflijk. Wat een...
0: Deze was wel goed, hoor.
1: Wat een spel, mensen. Dat komt namelijk, ik ben natuurlijk een hele artistieke jongen. Ik ben een schilderijtje aan het maken over Abbey Road. Dus ik was heel dat album aan het luisteren. En toen dacht ik, jeetje, wat zijn er een goede nummers op.
0: Zeker.
1: Laat ik er gewoon twee draaien, achter elkaar. Want die horen ook achter elkaar. Golden Slammers en Carry the Weight. The Beatles. Eerst even rustig aan. Once there was a way to get back homeward. En dan gaan we vanzelf... Van Abbey Road, The Beatles, Golden Slammers.

0: Zometeen.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat

0: dat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: A1 Radio.
3: Het ging bijna fout, mensen.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: Ja, je hebt er nog eentje te goed natuurlijk van Abbey Road. En dat is Carry the Weight van de Beatles.

0: sorry hoor. Carried That Way.
1: The Beatles. Prachtig, prachtig.
2: Een raar einde.
0: Raar einde, maar dat komt omdat hij ineens... Ja, eigenlijk zit daarna, die plaat, heb je ook nog The End. Die hoort er ook nog bij. Moeten we die ook nog...
2: Ik heb er een beetje over een schatbandje, hoor.
0: De Beatles.
2: Nee.
3: De Beatles uit Liverpool. Ja, ja, ja.
0: Leuk.
2: Dat is Hans Theo, voor de grappigheid.
0: Oh.
2: Ja, dat, ik zag het even.
0: Nee, dan hoort er dus ook nog die end achteraan. Niet This Is The End. Nee, deze. Even kijken. Die hoort er...
2: Allah. Ja, begint die al.
0: Maar heb ik met jou toen een keer die net Beatles gezien en dan met dit
2: die
0: album?
2: Film?
0: Nee, die... Oh. Nee.
2: Yesterday. Ja, maar dat is een geweldige film.
0: Ja, ik vind hem ook leuk, inderdaad. Nee, ik bedoel, die band die in Nederland dit allemaal covert... en dan met de echte geluiden en de echte
2: gitaren.
0: Ja, de gitaren.
2: Analogs.
0: De Analogs.
2: Ja,
0: sorry.
2: Dat was geweldig.
0: En dan was het, deden ze volgens mij dit album helemaal. Of hebben wij een...
2: Ja, ze deden twee albums volgens mij, maar
0: oh, ja,
2: deze zou
0: kunnen.
2: Best wel eens kunnen zijn. En dat is een geweldige band met die... Daar zit toch ook een moment in dat ze een hele grote... Ja, maar noemen ze zoiets een sikkel of zo?
0: Dat, snikkel?
2: Een sikkel. Die zetten ze op het podium, want zo was dat geluid toen van de Beatles
0: ja,
2: gemaakt.
0: En dan,
2: ja, dan komt hij hoor, een hamer. Ja, dan komt hij. 1, 2, ja, ja. Ja, dat is ja, geweldig.
0: En dat is leuk, want het zit dus in dit nummer. Even kijken. Dan was het dus inderdaad
2: ja, het
0: dit
2: was
0: album.
2: Dit album, ja. Ja, ja.
0: Maxwell's Silver Hammer. Even kijken waar die hamer ergens...
2: Ja. Dat was hem. Meer niet. Hele sikkel het podium op.
0: Ding, ding, ja. Mooi, hè? Ja, dat is het grappige. Want hij is echt jarenlang achter dat geluid aangegaan. Hè? Om te kijken, waar moet ik dat nou vandaan halen? Want van zijn versterker had hij al de goede versterker vandaan. Maar shit, ook die gitaar, dat klopt niet helemaal. Moet uit het goede jaar zijn. En ja, die verhalen erachter waren ook allemaal prachtig. En toen had hij dus inderdaad een hamertje... En dan had hij
2: maar
0: soort...
2: zij vullen gewoon de Ziggo Dome. Dat vind ik ook krankzinnig.
0: Ja.
2: Gewoon een coverband.
0: Ja. Oh nee, ik dacht dat hij weer kwam. Nou ja, leuk. De Beatles. De Beatles. Daar zat ik zelf helemaal met mijn hoofd afgelopen week. Dus vandaar. En dan hoor je thuis eigenlijk weer hoe verschrikkelijk goed het is. Ik was het alweer vergeten. We hebben natuurlijk een beetje keuzestress, want ik heb er weer twee meegenomen, hoor.
4: Karsten en John hebben keuzestress.
0: Nee, Robin, hè, deze keer.
2: Goedenavond.
4: Wordt het CD1 of wordt het CD2? Is het nummer slee of is het nummer gay?
0: Nummer gay? Ja, speciaal voor jou, Rimpenberg.
4: Leuk, leuk, hè? Nee, of krijgen we een yes?
0: Even kijken. Ik heb twee soundtracks.
2: Oh, leuk.
0: Leuk. Verzameld. Ja. Allebei volgens mij uit de jaren 90, denk ik. Dus misschien ken je ze allebei niet. Ik hou ze nu omhoog.
2: The Bodyguard. ja, precies.
0: Het Beatrix Theater.
2: Ja, ja, ach, man,
0: alleen dan van de film, hè?
2: Ja,
0: met
2: ja.
0: Met Whitney Houston.
2: Ja,
0: en Kevin Costner.
2: Ja, ja. En de andere is Wayne's World. Nee, ik heb de Bodyguard dus nooit gezien, maar Wayne's World wel.
0: Wat? Heb je de Bodyguard? Ik vind het echt een vette film.
2: Ja, maar jij bent ook een wijf.
0: Ja, ja. Ja. Ik vind hem echt heel goed.
2: En waarom is het standaard dat op de hoes van...
0: Ik heb de musical ook ooit gezien van de Bodyguard. Die was echt kut.
2: Nou, Karsten, ik heb leuk nieuws voor je. Want Albert Verlinde komt weer terug. Gaat weer helemaal toeren door het hele land met de Bodyguard. En een hele,
0: met dat meisje?
2: Hele bekende actrice gaat
0: hoe
2: het zingen.
0: Ook,
2: nee, niet die van de vorige keer. Maar, oh, vreselijk. Die
0: hoe
2: Verlinde. Ja,
0: hoe
2: weet ik veel.
0: Eindje Montero,
2: nee,
0: alleen dan
2: nee,
0: die dochter.
2: Nee.
0: Romy Montero.
2: Nee.
0: Die dus niet.
2: Maar
0: de Bodyguard dus? Nee, Wayne's World dus.
2: Wat zit er ook alweer op de Wayne's World soundtrack?
0: Ja, die
2: en waarom? Ja, en waarom is het hoesje van de Wayne's World soundtrack... bevat dat een uitroepteken?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
2: Is dat een sticker of is het echt het hoesje?
0: Het is een sticker.
2: Oh. Heb je hem destijds in de aanbieding gekocht bij de Free Record Shop?
0: Ik denk het, let op. Deze niet kopen. Nummer 1 tot en met 13. Ik zal je een klein beetje sturen. nummer 1, die staat altijd op 1, dus die zou ik niet doen. En dan is, even kijken, wat hebben we allemaal?
2: 7.
0: Ja, laten we dat gewoon doen. 8 ook goed?
2: Ja hoor. Je had ook gewoon 8 nu kunnen draaien en zeggen dat het 7 was. Maar prima.
0: Hey. Ik hou niet van...
2: Heel integer.
0: Ik hou niet van nepperij. Nee, we gaan gewoon een 7 doen.
2: Ja.

0: Het is de team van Wayne's World. Je mag nu nog kiezen of we hem helemaal doen. Hij duurt 5 minuten.
1: We doen nummertje 8.
0: Ja. Daar ben ik al bang voor. Even kijken. Dat is echt een goeie, trouwens. De Ballroom Blitz. Alleen dan officieel gezongen door Tina Carrere. Die dat speelt, die vriendin van Wayne speelt.
1: Maar gewoon Ballroom Blitz, die
0: juist,
1: toch?
0: Ja. Alleen dan gezongen door dat meisje.
2: Vet.
0: Ja, zeker. Ben je er klaar voor?

0: En dan komt die platenbaas binnen en die gaat dan een contract aangeven.
1: Ja,
0: ik zou hem zo weer kunnen kijken eigenlijk, Wayne's World. Heb je twee ook wel eens gezien?
2: Nee, denk ik niet eigenlijk.
0: Dat is met Arie Smit.
2: Ja, ik ga gelijk even kijken of die nog op het bekende streamingsdienstje staat.
0: Nee, volgens mij niet. Dat is het klote ervan. Dat vind ik echt wel jammer. Klote!

0: bijna, bijna, bijna, bijna.
1: In vaktermen noemen ze het ook wel een benchmark, hè?
0: Wat?
1: Het is gewoon wel echt een groot onderdeel van deze show.
0: Ja, zeker. En Robin, met dit onderdeel ga jij op dit moment ook meedoen, kan ik jou vertellen.
1: Dat weet ik zelf nog niet, maar bij deze.
0: Ik zeg, Robin, ga rustig liggen op de grond.
1: Oh jee.
0: Nee, echt.
1: Nee.
0: Ja, je moet echt liggen op de grond, want dit gedicht heet Body Scan.
1: Oh!
0: Ik heb hier dezelfde meeste lol van. Even een ander muziekje pakken we erbij. Ga maar even liggen, Robin.
1: Oh, vreselijk.
0: Ja.
1: Oké, okay, ik lig hoor.
0: Ja, we gaan...
1: Nee, echt liggen.
0: Nee, het is radio, dat zien de mensen niet.
1: Nee. Echt even op de grond.
0: Oh. Je komt er niet onderuit. Van die stoel.
1: Rot op.
0: Kom op. Ja, het moet, je moet liggen. Jij wilde hier ook
1: als je niet een keer stofzuigt.
0: Maar er wordt hier heel veel zo.
1: Oké, ik leg nu echt hoor.
0: Heel goed. Robin.
1: Ja?
0: Ga rustig liggen en doe je ogen dicht.
1: Nou, mijn ogen zijn dicht.
0: Voel de grond onder je en zorg dat je ligt. Adem rustig in en rustig uit. Voel je lichaam, je benen, je knieën en je kuit. We beginnen bij de voeten. Je kleine teen, grote en de tenen die zich elkaar daartussendoor in ontmoeten. Voel je enkel en richt je op je kuit. Je bovenbeen en je fluit. Je heupen, billen en je worst. Dan gaan we van je buik naar je borst. Je armen liggen op de grond. Voel je zware worden op de vloer. Die trilt tegen je kont. Je handen en je vingers tintelen misschien. Hou je ogen dicht. Je moet voelen en niks zien. Je bent al rustiger, zoals beloofd. Voel je wangen, je oren aan je hoofd. Je lippen, je ogen en je haren. Je haren.
1: Die heb ik niet.
0: Je haren. Ja. Robin, let nou meer op je haar. Oh, dat gaat niet meer. Dat doet een hoop verklaren. Oké. Okay. Iedereen weer ogen open. Die ogen. Wat een rust. De tijd is voorbij gevlogen.
1: Jij gaat iets te veel met Giel Beel om, hè, kom ik op achter.
0: Zo, hoi.
1: Je wordt er wel erg rustig van, hè?
0: Ja,
1: en opgefokt tegelijkertijd.
0: Ja.
1: Laten we maar inderdaad dan gelijk even overgaan naar een Rocky-achtig iets. En dat bedoel ik niet...
0: Nee.
1: Ik was van de week dus lekker in mijn muziekjes aan het bladeren. Iedereen mag wakker worden. Want we gaan naar Chris Cornell. Die heeft ooit samen met Santana een nummer gemaakt. En dat was een nummer wat allebei niet van hun was. Het was namelijk...
0: Met liefde gemaakt. Oh, a lot of love.

0: Ja, het is dus niet het origineel van Deep Purple. Nee, het is Chris Cornell met Santana. En Holla Love. Ondertussen beginnen de Sinner Brothers ook gelijk. Heb je daar net nog een stukje van gehoord toen je in de auto
1: waren
0: zat?
1: Waren dat wat zijn nou, editors?
2: Ja, dat was geweldig.
0: Vond je het ook vet?
2: Ik vond het heel vet.
0: Ja, ik vond het ook heel vet.
1: Ja, maar wel iets te lang, maar wel leuk.
0: Hij duurde 2 minuten.
1: Ja, maar het voelde toch als 5.
0: Ja, gek hè?
1: Ja.
0: Dat is tegenwoordig met die muziek. Ja, dat is toch raar. Kunnen we straks nog wel een ander liedje van die Sinner Brothers even draaien? Zal ik eens even kijken wat er tegenwoordig het meest gestreamd is door de Sinner Brothers?
1: Het deed me denken aan Kneecap ook trouwens.
0: Ja, zit er ook een beetje in. Dat is natuurlijk tegenwoordig ook helemaal hip bij de pip.
1: Ik heb hun gezien vorig jaar op Rock Werchter. Toen was het wel iets te politiek beladen, als ik het zo mag zeggen.
0: Heel links zijn ze,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ik weet niet of je dat links moet noemen, maar ze waren heel
0: rechts
1: erg pro-Palestina en dergelijke.
0: Precies. Wat ik net heb laten horen is ook eigenlijk een nummer wat nog maar 23.000 mensen over de hele wereld hebben gehoord.
1: Nou ja,
0: maar ik vond hem heel leuk. Maar het is van een nieuwe EP'tje dus. Dat is 17 juli ook pas uitgekomen, dus afgelopen week. En Pi en Mesh, die is al wel 4 ton beluisterd.
1: En Pi of gewoon Pi en Mesh?
0: Pi.
1: Op
0: 3,14.
1: Ja, leuk.
0: Nee, 3,14.
1: Oh my god, ja.
0: Nee, ik denk taart inderdaad. Ja. Mesh. Mm. Of moeten we gewoon de meest gestreamde van hun...
1: Dan weten we wat het succes is achter deze band.
0: Dat is ook waar, ja. 3,9 miljoen. So the story goes.
1: Nou, zo
0: like
1: gaat-ie.
0: This.

0: Nou ja, so the story goes. De Sinner Brothers uit de UK. Nou, dat is ook wel een beetje te horen dat het oké is.
1: Het is dus een beetje rustgevend ook wel voor de woensdagavond.
0: Het is Britse indie rockband. Ik denk, nou, het is meer ook dance-achtig natuurlijk gewoon. Het is drum and bass.
1: Ja, ja,
0: precies, inderdaad. Ze hebben nog geen platenlabel. Dus als je niks te doen hebt, Robin, dan kun je ze gewoon huppakee. Maar ze hebben wel echt een...
1: You listen to A1.
0: A1 Radio. En Nick Carrick of Barneveld.
1: Barneveld. Call me.
0: Ze hebben een hele grote fanbase wel met tijdens live optredens en zo. Ze hebben ook rare maskers en zo. Dat is natuurlijk ook weer in. Net zoals wat jij zei, bij die kneecap onder andere.
1: Zeker, die
0: hebben
1: dat gaan met bivakmutsen podium op.
0: Ja.
1: En het optreden of artiesten zonder label is natuurlijk ook wel echt een trending iets.
0: Ja, maar het kan ook allemaal tegenwoordig makkelijk.
1: Begreep dus dat onze grote vriend Rutger van Barneveld...
0: Ja.
1: Die heeft dus die gigantische hit Zwoele Zomernachten. Ja. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja.
1: Had hij aangeboden aan zijn platenmaatschappij.
0: Ja.
1: Die zei, nee, hoeft niet.
0: Nee?
1: Tegelijkertijd, en nu komt het echte verhaal...
0: Ja.
1: Gaat dus het verhaal dat dit niet de echte lezing is, maar de officiële lezing. De echte lezing schijnt, en dit is echt heftig, dat Rutger van Barneveld dus blijkbaar de afgelopen jaren in de DM is geslijd.
0: Ja?
1: Van minderjarige meisjes.
0: Oh.
1: Ja. De bron van dit nieuws is Roddelpraat.
0: Oh.
1: Dan kun je zeggen... Dan kun je er met een korreltje zout nemen.
0: Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik gun het op dit moment... gun ik Rutte van Barneveld alles. Want weet je, die krankzinnige vriendin die hij nog had...
1: Ja!
0: Zij gelooft in mij.
1: Dat was een geweldig...
0: Even Rutger! Dus ik snap ook wel dat hij die leeftijdscategorie omhoog houdt, inderdaad, ja. Vind ik niet.
1: Ik vind dat nogal een uitspraak, maar nee, hij...
0: Hij heeft niemand vermoord of zo.
1: Nee, hij heeft niemand vermoord of zo. Hopen we, trouwens.
0: Ja, weet je niet.
1: Maar nee, ik vond het ook nogal een roddel. Dus dat de platenmaatschappij vanwege die roddel dat... Nee, serieus, dat is echt wat ik heb gehoord.
0: Maar dat ook, het mooie is, tot 4 weken geleden... had de helft van Nederland was hem toch wel gelukkig vergeten. Rutger van Barneveld. Ik niet natuurlijk, want ik heb hem is mijn sidekick
1: zeker,
0: geweest.
1: Zeker, zeker. Nee, ik heb hem 2 weken geleden nog gezien bij de radio. Oh. En daar zei ik ook van... we hebben het heel veel over je gehad. Waarop hij zei...
2: Ja, wie niet, hè?
0: Ja.
1: En daar heeft hij groot gelijk.
0: Ja, dat
1: de man van
0: het
1: moment.
0: Ja.
1: Ik zou bijna zeggen, ja...
0: Ja?
1: Ja, ik vind het echt een
0: maar
1: hit.
0: Het is dus gewoon... Ook gejat heel die tekst, hè? Zon zien zakken in de zee.
1: Van Sam Goris, onder andere.
0: Ja,
1: dat is zeker.
0: Ja,
1: onder ken je dat liedje?
3: Denk jij nog wel eens aan mij?
0: Ik denk nooit meer aan je.
3: Hey. 3 weken dat wij samen waren.
0: Ja, dat is in je gedachte.
1: Een paar
0: uren, hè? Ja. Even zon zien zakken in de zee. Nee, dat wist ik dus niet.
1: Ja, ik weet niet of het echt zo heet, maar Sam Goris heeft gewoon... Ik heb de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, die!
1: Ja.
0: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken.
1: Ja. Dit was echt 20 jaar oud of zo, toch?
0: Ik kende het niet. Is hij Belgisch, Sam Goris?
1: Absoluut, hij is van de papste, hij is aangetrouwde familie.
0: Ik hoorde dit inderdaad.
1: Ja.
0: Bij De Slimste Mens hadden ze het over. Want dat wordt natuurlijk nu op Nederland 3 herhaald.
1: Ja.
0: Wat fantastisch is.
1: Ja, geweldig.
0: Genietig geblazen, uur lang.
2: Mensen in de kennels en zo, ja.
0: Iedereen zit daar bij.
1: Het is net dezelfde tekst ook, ja.
0: Ja. Alleen een ander beatje.
1: Dit klinkt wel meer Zero's, ja.
0: Weet je handen voor. Alex.
2: Gefeliciteerd.
0: Nou, kom op. 1,

0: Die dus, inderdaad.
1: Sam Goris. Bah, vieze naam.
0: Horis, hij is van Sam Goris. Wat is dit?
1: Ah ja,
0: Strak in de Gek natuurlijk. Lekker hoor. Wat gaan we doen?
1: Nou, eens krantjes speuren moet je
0: doen.

0: de gek!
1: Verstond je het niet?
2: Strak in de gek?
0: Strak in de gek!
2: Strak in de gek.
0: Dit programma is strak in de gek.
2: Ja, want Karsten is stom. Karsten is stom.
0: Het is AI, dus het gaat niet altijd.

0: draait wel muziek die ik wel vaker op de radio hoor.
1: Even kijken, wat staat er in de krant? Nee, ik pak er toch even een Barnevelds muziekje bij, als je het niet erg vindt. Afgeleid.
2: Ik ben echt aan het denken, van was dat liedje nou?
1: Een wilde man, die ook schildert.
2: Oh,
1: ja, volgens mij doet hij dat.
2: Ruud de Wild, maar dit is leuk.
1: Oh ja,
2: ja, dat is waar. Ja, dat is 500 even weer aan radio 7.
1: Ja, ja. Opletten, hoor ik. De kranen, haaien, kranen. Even kijken, ik had het natuurlijk al over die wereldberoemde...
2: Ja, de Nacht van Nijkerk.
1: De Nacht van Nijkerk. Ja. Hoe laat was die ook alweer, John?
2: Van 6 tot 1.
1: En dan wil ik ook even een...
3: Dames en heren, een mededeling over het krantjespeuren. De komende 2 weken geen krantjespeuren. De
1: Wat?
3: Komende 2 weken geen krantjespeuren.
1: Nee!
2: Ja...
1: Er zijn mensen die willen nu opstappen.
2: Nee!
1: Ja.
2: Waarom niet?
1: Even kijken. Dat komt omdat er week 31 en week 33... Oh, week 32 wel. Dat is ook frappant. In verband met de zomervakantie.
2: Oh, de onderbezetting.
1: Ja, normaal is er een kleiner aanbod in het nieuws en de actualiteiten. En dan verschijnt de stad Nijkerk niet in week 31 en ook niet in week 33.
2: Geef eens ongelijk.
1: En het is nu week 30, mensen. Dus volgende week geen... krantjespeuk.
2: Dat maar wat staat er verder in de krant, Karsten van Dijk?
1: Ik zal het even vertellen. Zomerfeesten, trek veel gezinnen. Gadverdamme, er staan 2 hele kleine meisjes bij.
2: Maar veel mensen trekken, dat kan toch helemaal niet?
1: Nee, het zat er een column in. Die gaan we niet lezen.
2: Nee, maar wel nog een gedicht voordragen.
1: Hé, de Nijkerkse Vierdaagse komt eraan. Dat is
2: hoe lang duurt dat?
1: Een dag of... Nou, maandag 14 tot en met 17 september. Je kunt je nu nog opgeven.
2: Dat zijn toch 3 dagen, of niet dan?
1: Nee, 4. Tel maar even mee.
2: Oh ja.
1: We hebben maandag, even op je duim.
2: Ja, ja.
1: Dan wijsvinger dinsdag, dan middelvinger woensdag en ringvinger donderdag. Kijkt u naar uw hand, hoeveel vingers staan er omhoog?
2: Ja, nog steeds 4.
1: 4. Maar goed, de Nacht van Nijkerk was ook van 6 tot 1. Hè?
3: De dus afstanden zijn circa 30, 40... Of 45 kilometer.
1: Dat een beetje vanaf. Of 60 of 70 kilometer.
2: Dat is ook wel raar, hè?
1: Aardig. Inschrijven kan. Scan deze QR-code.
2: Oh ja, dat is leuk.
1: Ik hou
2: voor de mensen
1: nu
2: die luisteren.
1: Omhoog voor iedereen die luistert. Soms kan ik uren voor foto's en teksten zitten.
2: Oh, dat is de column? Of,
1: dat zegt Alt Gulikker. Niederlijke.
2: Gulikker, ja.
1: Hij is 15 jaar al fotograaf. Ga iets anders zoeken.
2: Nou, wat een advies.
1: Ja, even kijken. Ik had nog iets anders. Een cirkel, dacht ik. Oh ja!
3: Nou, speciaal voor jou, Robin. Omdat jij een huis hier aan het zoeken bent. Met Jonathan in de buurt. Het regenboogpad komt ook in Nijkerk.
2: Oh, wat leuk!
3: In de week van 24 augustus legt de gemeente een regenboogpad aan bij station Nijkerk. Een regenboogpad is een voetpad met kleuren van de regenboog.
2: Wat leuk!
3: Het laat zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn.
2: Ik vraag me dus altijd af van een regenboogpad. Geldt het wel als een zebrapad?
1: Want ja, toch?
2: Ik heb mij vroeger tijdens de theorielessen geleerd dat je een zebrapad herkent
1: aan
2: doordat het witte strepen zijn op de weg.
1: Maar dit is volgens mij wel meestal.
2: Nee, ja, maar dat is dus per stad ook weer verschillend.
1: In Utrecht is het dus wel...
2: Is het officieel misschien wel een zebrapad,
1: ik
2: maar...
1: Ik vind het wel lullig voor die zebra's.
2: Ja, ik vind het die met name dan... lullig voor de paden.
1: Ja. En wat is er dan nog meer? Iedereen is dan, zou ik maar zeggen... He? Heel de LHBTQI+ gemeenschap is natuurlijk helemaal vertegenwoordigd ineens. Maar wat gaat er weg?
2: Oh?
1: De berenklauw. De berenklauw, en die verwijderen ze uit Nijkerk.
2: Jeetje. Wat een heftig nieuws.
1: Ja. Ik hou ervan, berenklauw.
2: Ja.
1: Weet je wat een berenklauw is?
2: Ik mag hem niet meer, hè, met mijn gluten.
1: Oh!
2: Ja.
1: Dat weet ik niet eens.
2: Helemaal,
1: want jij denkt dat het een gehaktbal is met uitjes ertussen.
2: Precies.
1: Nee,
2: vertel.
1: Het is een plant.
2: Oh.
1: En die kan wel 3 tot 4 meter hoog worden. En als je de bladeren aanraakt,
3: dan doet het pijn. En dan krijg je jeuk op van allerlei plekken. En daarna blaren kunnen ontstaan.
2: Au, au, au, door de
3: beerklauw. En soms gebeurt dit pas na 24 uur. De steel met haren, grote groene klauwachtige bladeren. Met mooie witte schermbloemen.
1: Ze worden allemaal weggehaald, want mensen steken zich eraan.
2: Ja, het steekt me dat mensen zich eraan steken.
1: Komen de windmolens hier? Dat gaat nu besproken worden.
2: Ze zijn er nu mee bezig.
1: Ze zijn er as we speak mee bezig. Ja, ik denk dat dit het wel was, het krantje speuren. Ik zeg Robin, heb jij nog een leuke plaat die je wil horen misschien?
2: Nou, daar overval jij mij mee.
1: De burgemeester staat niet in de krant.
2: Oh.
1: Zullen we een cd'tje weer doen?
2: Ja, ik heb met jingle.
1: Motown 2 of... Wil je eerst de jingle natuurlijk?
2: Ja, even de A1 jingle.
1: Even rustig aan natuurlijk. Want we hebben natuurlijk stress, hè, op dit moment. Keuzestress. De slechtste AI jingle.
2: Keuzestress.
3: Op A1 Radio. Wat gaan we doen?

0: Of Motown, the best of?
1: Dat is een heel makkelijke vraag natuurlijk. Back to the Motown, best of 2?
2: Ja.
1: Nee, ik ga toch niet naar die 80's?
2: Ah, ik haat ook die 80's.
1: Vreselijk, dat kennen we nou wel toch? Nou hoe vaak kun je Take On Me horen?
2: CD 1 of CD 2?
1: Van de best of Motown?
2: Ja.
1: De CD 2.
2: CD 2?
1: Oh nee.
2: Het is bijna over je Nefteling.
1: Ja.
2: 1 tot en met 18.
1: Poeh, doe maar 14.
2: Nee.
1: Het zal toch niet dat het iets van Motown is?
2: Het is iets van Motown 2.
1: Oh.
2: Ik heb geen idee wat
1: toch
2: het is.
1: Toch ook weer een beetje Efteling.
2: Het is Michael Jackson weer.
1: Nou.
2: Got to be there.
1: Toen hij een beetje jong was, hè?
2: Wat leuk.

0: ongeveer even jong als de jongetjes die hij later in zijn bed kreeg.
1: Hoeveel riemen had hij al naar zich toe gekregen door zijn vader?
0: Oh, dat vond ik een heftige scène, moet ik eerlijk zeggen. Toen schrok ik gewoon.
1: Ik wist dat ook helemaal niet.
0: Ja, ik wist wel dat hij met de harde hand is opgevoed.
1: Ja.
0: Maar dat het zo heftig was. Ik heb een leuk spel bedacht. Tenminste, dat gaat viral op internet, dus jij weet al lang waar ik het over heb.
1: Natuurlijk.
0: Yes,
1: het
0: op het internet. Als ik dus bijvoorbeeld dit doe, ik neem het op. Even, alleen deze keer. Lepel?
1: Ja, slecht voorbeeld.
0: Oh, dat is een slecht voorbeeld, ja.
1: Wat als je lepel achter z'n voren afspeelt?
0: Nou, dan hoor je dus dit. Lepel. Dat is gewoon een lepel. En achterstevoren is het dit. Fucking.
1: Ja, als je achterstevoren zo in spreekt. Ja.
0: Ik doe even een ander woord.
1: Oké. Okay.
0: Let op. Michael Jackson. Dat is voorwaarts dit. Michael Jackson. En als ik hem achterwaarts doe, is het dit. Nou, en dat moet je dus inspreken.
1: En hoe heet die man ook weer die dit dus de hele tijd doet? Die cabaretier.
0: Nam. Dan ga ik hem even reverb inspreken.
1: Vreselijk.
0: Nou moet jij het ook één doen. Geef je een woord. Je moet op tap. To record.
1: To record.
0: Ja, jij bedoelt, hoe heet die man die achter
1: die cabaretier.
0: Ja,
1: die
0: Roel Zevenburg.
1: Roel Zevenburg, hij gaat dat zien.
0: Wat een hild.
1: Ja. Wat is het woord?
0: Nou, woord is...
1: Roel Zevenburg.
0: Zwoele zomernachten.
1: Leuk. Oké, tap to record. Zwoele zomernachten. Nou, dan doe ik hier play.
0: Zwoele zomernachten. Luid
1: en
0: duidelijk.
1: Ja, en dan reverse.
0: Het gaat nu boos loops.
1: Die is moeilijk.
0: Nog een keer. Het gaat nu boos loops.
1: Oké, opnemen weer.
0: En dan moet je dit opnemen.
1: Het gaat nu boos loops. Oké.
0: Zwoele zomernachten.
1: Wow! Er komt hier een reclame doorheen, want het is natuurlijk weer een gratis app. Ja! Zo.
0: Wat een leuk...
1: Nog één!
0: Wat leuk. Zometeen mag je er nog één doen. Het is natuurlijk...
1: Oh, cheerio! Nou, dan krijg je...
0: Warrior is dood! Zie je, hij heeft er ineens lol in, mensen. Warrior is dood! Warrior is dood!
1: Ik geloof er niks van.
0: Boom cereal!
1: Wow! Ik ga dit de hele avond doen.
0: Ja, dat was ik al bang voor, ja.
1: Hoe leuk! Hoe heet deze app?
0: Van tevoren zeggen... Jezus, wat kom je nou? Ik ben van kutzooi allemaal.
1: Ouderwets.
0: Ik heb hier helemaal geen zin in. Wat doe ik hier in mijn leven?
1: En dan ineens...
0: Dit is het leukste wat ik ooit heb meegemaakt.
1: Dit is toch leuk en gaaf en kikken en vet.
0: Zeker. Ik had het net over Kaleo, hè? Dat ze dat 10-jaar anniversary album hebben uitgebracht van AB. En dan hebben ze dus normaal No Good, staat er toch op? Ze hebben nu een andere plaat opgenomen.
1: En die Kaleo?
0: Still No Good. Doe die maar. Still No Good.
1: Moeilijk.
0: Still No Good.
1: Dan krijg je...
0: Still One Night.
1: One Night.
0: Oh, ja,
1: laat maar zitten.
0: Reclame?
1: Ja, je krijgt nog minder reclame op A1 Radio, hè? Maar steun de lokale middenstand, wil ik toch nog even zeggen.
0: Heel goed.
1: Ik heb geen idee.
0: Koning Gang Gang.
1: Nou, en dat is achter ze voren. Kaleo.
0: Still no good. Ze hebben dus nu het album uitgebracht als 10 jaar. En dan een extra plaatje erbij. En een aantal nummers opnieuw opgenomen. Dus No Good is nu Still No Good. Kaleo op A1 Radio.

0: zin om nog een liedje ervan te draaien eigenlijk. Vind jij dat ook leuk, Robin? Of denk je, laat me zetten die zo
1: ja,
0: herrie?
1: Ja, nee, Kaleo is vet.
0: Ik heb geen zin in die herrie.
1: Nee, ja, dat is leuk, man. Leuk. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Karsten en John, ontdek je je gek. Klik maar op play en je dag zit weer strak in de gek.
3: Way down we go.
4: Father, tell me.
3: Stripped.
4: Do we get what we deserve?

0: We go Kaleo, de stripped version. Ja, we moeten snel door, mensen. Mooi, hè, dat alles voor je gemaakt wordt van die jingeltjes.
1: Met een soms mooi
0: gedachten. Gelukkig. Het is ook wel een beetje kunstzinnig of zo. Of diepzinnig, ja, inderdaad. Heeft niet thuis, dus daarom is Robin in het huis. Wat heb jij meegemaakt? Heb je nog een verhaal dat me misschien raakt? Op de cross iets gedaan voor vermaak? Nog een bandje gezien die in de smaak? Valt het hiermee in de studio? Snap je deze rijm en voel je die flow? Of ben je er klaar mee? Oké, dan go. Vertel je verhaal. Of doe je dat zo? Kaal.
2: Oh.
0: Oh.
2: Ja, kaal?
0: Ik, oh, zo, kaal. Nee. Nee, oh. Nee, maar weet oh. Ik. Oh. Mag kaal zijn?
2: Nee, ik dacht, jij bent op de Zwarte Cross nog bijvoorbeeld geweest.
0: Ja, dat was hartstikke leuk.
2: Laten we het over Gelderland hebben. Ja.

0: Zo, die komen uit Brabant. Die komen namelijk bij mij uit een buurt. En die hebben echt heel veel bekende nummers. Voor mij dan, vroeger.
1: Mag ik hier roken, bijvoorbeeld?
0: Ja, of deze prachtig blaad. Iets met een pannenkoek. In je onderbroek. Want een pannenkoek. Daar ben ik naar op zoek. Of zoiets, hè.
2: De vent Leeuwik ging niet ver van mij vandaan. Dicht op de bubbel met de grotten ligt er aan. Dus ik stapte, oh ja, dat doe ik altijd. Riep tegen hem met de wacht gezaaid. Pannenkoek.

0: Knodderaan zat ik in het café.
1: Ah ja, dat is wel een beetje hetzelfde, maar wel leuk.
2: Ja.
1: Dit is dus mijn eerste ervaring met de WC Experience. Was voor mij dat er allemaal boeren in een zaaltje van 300, waar 300 man in konden. En er kwamen alle boeren uit de buurt. Die kwamen dan ook naar Waalwijk. Ging ik vroeger heen naar het muziekcafé De Mats. En daar kwamen al die boeren. En binnen 10 minuten was de vloer bezaaid met bier.
2: Absoluut.
1: En hadden ze allemaal elkaars t-shirts ingeknipt. Trokken ze na een half uurtje elkaars t-shirts allemaal uit. En gingen die aan elkaar knopen. En wat gingen ze toen doen? Touwtje springen.
2: Pure porno.
1: Ja, ja, voor jou. Maar nee, het was echt het meest bizarre dingen heb ik meegemaakt met de WC Experience. Ja, maar dat ze nog bestaan, man.
2: Ja,
1: ongelooflijk.
2: Ze zijn ietsje ouder geworden, kan ik je vertellen.
1: Dat geloof ik graag. En heb je nog die meneer gezien die uit die katapult werd getorpedeerd?
2: Nee. Ah. Want op de donderdag toen was het, ik ben helemaal oud. Ja. En op de vrijdag werd hij vervangen door iemand anders. Die zei, ik heb mijn enkel gebroken.
1: Oh ja.
2: En op de zaterdag was het, we zijn door onze stuntmannen heen.
1: Ja. En dan zijn het ook geen eens echte stuntmannen, begreep ik. Hè? Ja. Het waren allemaal freerunners die maar een beetje gingen stunten. Dus... En we hebben het weer gehaald, Robin.
2: Toch weer uitgezeten, hè? Het wordt vanzelf 9 uur.
1: Ja, zo is het. Op de woensdagavond, hè? Nou...

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van

0: bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzegen van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
3: AE Radio, goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. Volgens de rechter hadden niet alleen de bagagebedrijven, maar ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark na meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. De groep wadlopers, die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn geweest met een organisatie zonder vergunning. En Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. En dan het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

0: Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. Volgens de rechter hadden niet alleen de bagagebedrijven, maar ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De groep wadlopers, die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn geweest met een organisatie zonder vergunning. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor wat zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Everything.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.